je wudden. Ik leeuw ik net, dat heit me jet. Want ik ben ooit waard van de kudde. En overredding in verlet.